Project Ruben Steiner met maar weer een lo-fi new jazz nummer 13. De vocalist is dat je antwoord, hè? Nee, weet je dat? Volgens ons kun je tegen druk pas eten. De Faas, zo bekend. Project in Bode Electronisco New Jazz. God's Dog. Kan het hier, hè? Guts. Gaba ben hund, nei, Guds dog. Eller Guds hund, han har ikke hund, nei.